0: pour Radio Campus, juste prononcer d'une manière un peu...
1: Radio Campus.
0: Bruxelles.
1: 92.1.
0: Voilà.
2: Radio Campus.
3: Radio Campus, Brussels Night, luister naar Radio Campus.
0: Dames en heren, welkom to Radio Campus. Radio Campus, cactus.
4: Radio Campus, op de keukentafel gedanseerd.